0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
2: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar, intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
0: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
0: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
4: Dankjewel.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: KV Diksmuiden Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
7: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
7: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
7: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
7: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
6: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
9: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
10: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
11: U vraagt, uw burgemeester draait.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
6: Tot zover dit regionieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
12: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
12: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
0: hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
12: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
12: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
12: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
6: Dank u, Sebastien de Waele.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
6: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
17: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
6: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
19: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
20: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
21: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waale. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
7: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
9: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
2: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
8: Jullie bereiken honderden mensen.
2: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
8: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
2: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
8: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
2: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
8: En bent u zelf bezig met een volgend project?
2: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
8: En wat is dat dan concreet?
2: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
8: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
2: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
8: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
8: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
8: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
8: Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
9: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
10: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
11: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
12: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de hangar d'Amour.
13: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
13: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
13: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
13: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
13: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Goudie.

0: aantal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
1: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
5: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
7: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
7: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat

0: haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het klein strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
7: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten. Verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders. Want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
8: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
10: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
10: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
10: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
10: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
11: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
11: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
11: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
11: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
11: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
11: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
11: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
17: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
18: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
19: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om mas te worden van dit filmfestival.
20: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping, met 320 plaatsen, werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
16: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
5: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
5: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
5: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
5: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poek, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een 3-tal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
3: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
4: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
6: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
24: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
25: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
25: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
25: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
25: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Maaike van Ie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou. En omdat ik een Oostende naar zin. En omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
14: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
14: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
14: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
14: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Gelijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
8: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
15: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Dordtse regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
7: Je gaat elke match?
8: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
7: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
8: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
7: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
8: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. En, maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
7: Op naar de titel.
8: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
9: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
10: De eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarke, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
2: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
2: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
2: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
2: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En hij het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
2: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
2: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
2: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durja.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
17: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
18: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
19: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is dus een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
11: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
11: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
11: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
11: Dankjewel.
14: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
24: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
24: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
24: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
24: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
24: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van

0: ontmoeting en ontspanning.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
4: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
4: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
3: Dank u, Sebastien de Waele.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
5: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee

0: zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
7: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat over helemaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Bratanus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
15: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
16: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
13: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
13: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
13: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
13: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
13: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
13: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
13: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
8: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
4: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
5: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
6: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet mijn stoel met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
10: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
15: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
15: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
15: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KV Rio op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
15: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
8: Ja, die honger is groot.
15: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
16: Dank u, Sébastien de Waele.
17: Nieuws en info, Radio Noordzee.
16: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
10: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
18: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
19: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
16: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
20: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar Allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
20: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
20: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
20: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
16: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
16: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
10: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
16: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
3: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
6: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
9: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eersteklasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
25: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
26: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
27: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
8: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
8: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
8: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
8: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
8: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
8: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
28: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
28: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
9: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
9: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
11: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
3: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
28: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
28: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
8: Hoe diep gaan jullie in de zee?
2: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
8: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
2: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
8: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
2: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben. Instalschoenen enzovoort hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
8: Veel succes.
2: Dankjewel.
28: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
4: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een 3-tal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
10: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
4: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
18: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
18: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
18: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
18: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
18: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
5: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
13: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
16: KV Diksmuiden-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
19: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
19: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
19: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
19: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
8: Ja, die honger is groot.
19: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet hem weer nog verkopen.
5: Dank u, Sebastien de Waele.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie. En ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben. En op de Europese kaart mag gezet worden.
11: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
20: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen. Dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit. En wij hopen in de toekomst meer leerlingen leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
1: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
11: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de

0: Wat?
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
7: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
9: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
10: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
11: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
12: Je gaat elke match?
13: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
12: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
12: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
12: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
13: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
12: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?

0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. En, maar ja, nu, Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heylen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
10: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
11: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
12: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
13: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
13: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
13: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
13: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
13: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
13: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
13: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
8: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
4: Dat klopt, ja. Sinds twee weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
4: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
4: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
6: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
7: We zijn hier nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
8: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
16: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
17: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
18: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
17: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
17: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
17: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
17: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
17: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
17: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beugels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. En, maar ja, nu Lian Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
17: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoord.
1: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
6: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
7: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
24: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
25: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hello, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
15: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
15: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
15: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
15: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
15: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
15: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
15: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
6: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
7: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
8: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
3: Ja. Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
14: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
12: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
15: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
16: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
16: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
16: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
16: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
16: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt.

0: optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is

0: Zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarke, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
7: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
8: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een 3-tal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
18: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
18: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
18: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
18: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
18: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat maar weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastiaan de Waalen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee dagklapper.
14: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
20: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
21: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
22: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
23: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
24: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
24: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
24: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
24: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
24: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
24: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
5: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
6: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
5: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
23: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
14: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
15: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
16: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, Aquawalking?
23: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
23: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
23: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
23: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
23: Dankjewel.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijn.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
22: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
22: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camier keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camier was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De hele zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
5: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
4: Ja, die honger is groot.
5: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastiaan de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
7: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
8: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
9: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
14: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
16: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
17: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
18: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
19: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
19: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
19: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
19: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
4: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
5: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
6: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
7: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende

0: Verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
0: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt en groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
0: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
0: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
0: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
0: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
0: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
4: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
9: Dankjewel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
8: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een ja, creatief labs noemen we dat, omdat dat ja, een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
12: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
13: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
4: Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
14: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
14: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
14: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Ja, die honger is groot.
14: Ja, de honger is groot. En, maar ze, allez, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
4: Dank u, Sébastien de Walen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
0: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
4: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
20: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
21: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
7: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
9: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
10: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
11: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
12: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
12: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
6: Jullie bereiken honderden mensen.
12: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
6: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
12: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
6: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
12: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
6: En bent u zelf bezig met een volgend project?
12: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
6: En wat is dat dan concreet?
12: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
6: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
12: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
6: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
6: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
6: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
6: Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
15: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
17: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
20: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
6: Wat is hier precies?
20: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
6: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
20: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
20: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
20: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
18: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
22: Ik ben David Nassus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
12: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
26: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
27: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
6: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ik ga zoveel of dat kan. Maar ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
3: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om kampioen te spelen. Hè?
6: Ja, die honger is groot.
3: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
2: Nieuws en info aan de kust.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
10: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
6: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
7: Je gaat elke match?
8: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waele. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
7: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
8: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
7: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
8: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
7: Op naar de titel.
8: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Claus.

0: overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
9: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er na

0: engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
1: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
2: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
3: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
5: Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
8: Hoe diep gaan jullie in de zee?
6: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
8: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
6: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
8: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
6: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instapschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
8: Veel succes.
6: Dankjewel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
5: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
13: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
14: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
15: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
8: Ja. Wat is hier precies?
15: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
15: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
5: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
20: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
20: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
20: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
20: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
8: Ja, die honger is groot.
20: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we weer nog verkopen.
5: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
4: Ik heb daarvan de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
5: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
6: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht.
8: Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
9: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
8: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
14: Je gaat elke match...
15: Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
14: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten, dat blijft u ook doen?
15: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
14: Wat verwacht u van dit seizoen?
15: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
14: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
15: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
14: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
15: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bij komt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
14: Op naar de titel.
15: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
8: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
6: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
7: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
11: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
10: Jullie bereiken honderden mensen.
11: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
10: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
11: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
10: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
11: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
10: En bent u zelf bezig met een volgend project?
11: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
10: En wat is dat dan concreet?
11: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
10: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
11: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Antsie.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
17: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
10: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
10: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
10: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
10: Veel succes.
9: Dankjewel.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
21: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
10: Wat is hier precies?
21: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
10: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
21: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
10: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
21: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: En wat is de verdere timing nu?
21: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
19: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
22: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De Fijne Saison 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
5: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
6: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
6: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
6: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
6: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, Lotto's zijn kampioen te spelen. Hè?
10: Ja, die honger is groot.
6: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastiaan de Waele.
5: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
25: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
13: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
10: Je gaat elke match?
14: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
10: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
14: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
10: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
14: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
10: Op naar de titel.
14: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
7: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
16: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
17: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen.

0: een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
1: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
4: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
5: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katelijn Vervarke, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
1: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
1: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
1: Ja, inderdaad. Wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
1: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
1: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
1: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze boektopia, maar voor de boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.

0: Nee, we gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
10: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
10: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers openstaat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
10: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
10: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
4: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
5: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
6: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
7: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
10: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
6: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
6: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
6: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
6: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg hoesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme hoesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
8: Ja, die honger is groot.
6: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
13: Dank u, Sébastien de Waele.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
13: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimos Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
15: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
17: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
18: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
13: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
9: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
9: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
9: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
13: Bedankt voor het gesprek, Martin Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
10: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hè. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
13: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
3: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
21: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
6: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nasus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
11: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
12: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur. uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
9: Dankjewel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
8: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
17: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
17: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
17: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
17: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
17: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
18: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
18: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
7: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
18: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
7: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
18: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
7: Ja, die honger is groot.
18: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
20: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
21: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
8: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
25: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
26: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
27: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
17: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
7: Je gaat elke match?
4: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
7: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
4: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
7: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
4: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
7: Op naar de titel.
4: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Nina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
2: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
3: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
4: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de waterwerks.

0: straat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
1: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
0: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
0: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor 100 deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
9: Dankjewel.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar de Moer.
12: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
11: Wat is hier precies?
12: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
11: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
11: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
12: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
11: En wat is de verdere timing nu?
12: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
14: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
15: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
16: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
11: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
16: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
16: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
16: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
11: Ja, die honger is groot.
16: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Nina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
1: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
19: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
22: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
23: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Regionieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eersteklasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
25: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
26: Ik ben Nancy Bourquani.
27: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
28: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
11: Je gaat elke match?
28: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
11: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
28: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
11: Wat verwacht u van dit seizoen?
28: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
11: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
28: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
11: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
28: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
11: Op naar de titel.
28: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Gelijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
4: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
5: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
6: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
1: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
1: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
11: Jullie bereiken honderden mensen.
1: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
11: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
1: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
11: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
1: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
11: En bent u zelf bezig met een volgend project?
1: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
11: En wat is dat dan concreet?
1: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
11: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
1: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8-10 personen. Volgens niveau een beetje gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
11: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
11: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
11: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9:00 aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
11: Veel succes.
9: Dankjewel.
14: Je zit in de Nossebelk.
15: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
14: Zes dibbe, Joos, tot aan uw knies.
15: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
14: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
15: Het Oostends dialect.
14: Zien al kruls en krinkels.
16: Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
15: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
16: Een breiningsge dunne knijker.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
17: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
18: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
11: Wat is hier precies?
18: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
11: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
18: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
11: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
18: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
11: En wat is de verdere timing nu?
18: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
1: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
4: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
5: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
6: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
20: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
11: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
20: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
20: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
20: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
11: Ja, die honger is groot.
20: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
25: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
17: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Als de Polisfeest een groep vond om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
27: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
28: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
29: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
11: Je gaat elke match?
12: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
11: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
12: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
11: Wat verwacht u van dit seizoen?
12: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
11: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
12: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
11: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
12: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
11: Op naar de titel.
12: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
1: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie,

0: Een ticket kost 13 euro. De hele zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
3: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
3: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
3: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
3: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
3: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
3: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
3: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
5: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
6: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord

0: Zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosterhoever. Wat is dat precies, aquawalking?
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Gelijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
4: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
4: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
4: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
4: Veel succes.
0: Dankjewel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
10: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
4: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
11: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
12: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
13: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
15: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
14: Ja. Wat is hier precies?
15: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
14: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
15: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
14: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
15: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
14: En wat is de verdere timing nu?
15: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
19: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
20: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
19: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
20: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
19: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
20: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
19: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
20: Ja, die honger is groot.
19: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
4: Dank u, Sébastien De Waele.
21: Regionieuws.
4: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
4: Tot zover dit regionieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
23: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
24: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
25: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
4: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
1: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
4: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Hallemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
20: Je gaat elke match?
10: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
20: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
20: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
20: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
10: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
20: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
10: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
20: Op naar de titel.
10: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
7: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
8: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
8: Noordzee regionieuws.
7: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
3: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
4: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
5: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
9: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
8: Jullie bereiken honderden mensen.
9: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
8: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
9: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
8: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
9: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
8: En bent u zelf bezig met een volgend project?
9: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
8: En wat is dat dan concreet?
9: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
8: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
9: Nee, oké. Okay, we gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Poret.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
9: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
5: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
15: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
16: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
17: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust veel zonneschijn. Hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 23 graden bij een matige tot vrij krachtige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,7 graden en het is hoogwater deze middag om 12 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
8: Hoe diep gaan jullie in de zee?
6: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
8: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
6: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
8: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
6: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
8: Veel succes.
6: Dankjewel.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
22: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een ja, creatief labs noemen we dat, omdat dat ja, een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
22: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is de, denk ik, de verwachte termijn.
5: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
5: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
23: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
16: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
24: Maar we hebben dus geopteerd en daar stonden we heel sterk achter om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Walen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
4: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
4: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
9: Dank u, Sébastien De Waele.
10: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostense vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
9: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
28: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
9: KV Diksmuiden Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
28: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
15: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
15: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
15: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
15: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
15: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
15: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
9: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
16: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
18: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
19: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
9: Tot zover dit regionieuws.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Noordzee Regionieuws.
9: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan wij in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
8: Dankjewel.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen, in een lange rij,

0: gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
4: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
5: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
7: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
6: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat het omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
13: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee
1: Regionieuws. KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. De site is ongeveer 4 hectare groot.
16: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
17: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
18: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
12: Je gaat elke match?
19: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
12: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
12: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
12: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
19: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
12: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
19: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
12: Op naar de titel.
19: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
7: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
23: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
24: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
26: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
27: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
28: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
12: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
12: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
12: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
12: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
12: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
12: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
8: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
9: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
10: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
3: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
12: Hoe diep gaan jullie in de zee?
3: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
12: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
3: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
12: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
3: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
12: Veel succes.
3: Dankjewel.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
16: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
12: Wat is hier precies?
16: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
12: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
12: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
12: En wat is de verdere timing nu?
16: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
5: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
4: Ja, die honger is groot.
5: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastiaan de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
7: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
8: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
9: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
17: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
18: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
19: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
19: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
19: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
19: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar, intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
15: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
4: Jullie bereiken honderden mensen.
15: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
4: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
15: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
4: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
15: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
4: En bent u zelf bezig met een volgend project?
15: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
4: En wat is dat dan concreet?
15: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
4: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
15: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar

0: stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: Wij gaan van tussen borst en navelhoogte gaan wij in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers openstaat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
0: Dankjewel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
4: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
7: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
7: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
7: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een

0: brouwerij is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat. Omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
5: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
6: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
7: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag, de ploegvoorstelling, ik voel de enorme roesting bij de spelers om, ja, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. En, maar ze, allee, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waele.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
8: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
17: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
3: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
0: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
0: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
0: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
0: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
18: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
20: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
21: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
22: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
23: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
24: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
23: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
24: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
23: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop, en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. Ja, en eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief, en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
15: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
15: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
15: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
15: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
15: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
15: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
15: Nee, oké. Ga naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien IJzenwaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9:00 aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
8: Dankjewel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
10: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
11: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
12: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
0: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
0: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Sifan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Want als ik aan stellen denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
17: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
18: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
22: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
22: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
22: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
22: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
22: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
2: Dank u, Sebastien de Waele.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Guzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
25: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
26: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
27: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De Fijne Seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
6: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
6: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
6: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
6: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
8: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
9: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
8: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
9: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
8: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.

0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katlijn Vervarko.

0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
1: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
1: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
0: En bent u zelf bezig met een volgend project?
1: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
0: En wat is dat dan concreet?
1: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
0: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
1: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden...

0: worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
0: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een 3-tal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
8: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
10: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
11: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
12: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
13: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
13: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
13: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
13: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
13: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
7: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Noordzee regionieuws.
7: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Sébastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
17: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
17: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
17: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
17: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
7: Dank u, Sébastien de Waele.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
7: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
19: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
20: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
21: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
8: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
24: Je gaat elke match?
25: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
24: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
25: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
24: Wat verwacht u van dit seizoen?
25: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
24: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
25: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
24: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
25: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
24: Op naar de titel.
25: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
4: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
5: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
4: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
5: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
4: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
3: Dat was George Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
7: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
8: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
11: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
10: Jullie bereiken honderden mensen.
11: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
10: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
11: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
10: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
11: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
10: En bent u zelf bezig met een volgend project?
11: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
10: En wat is dat dan concreet?
11: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
10: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
11: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
14: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
16: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
17: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
10: Hoe diep gaan jullie in de zee?
9: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
10: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
9: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
10: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
9: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9:00 aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
10: Veel succes.
9: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
22: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
10: Wat is hier precies?
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
10: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
10: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: En wat is de verdere timing nu?
22: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
18: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de sector, de campingsector staat daar ook in.
1: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
4: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
24: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
10: Ja, die honger is groot.
24: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
10: Dank u, Sebastien de Waele.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee Regionieuws.
23: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht.
3: Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Noordzee Dagklapper.
13: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
15: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
10: Je gaat elke match?
15: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
15: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
15: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
10: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
15: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
10: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
15: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
10: Op naar de titel.
15: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
23: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En ik ben een burgemeester met ambitie. En ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben. En op de Europese kaart mag gezet worden.
12: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
14: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen. Dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit. En wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
16: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
12: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen.

0: aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
1: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
0: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
0: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop, en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
8: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief, en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod.

0: aanbod aan evenementen.
1: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
2: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat, dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
3: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aqua Walking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
7: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
7: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zij aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
7: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, en ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
7: Veel succes.
0: Dankjewel.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
0: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
5: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
14: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
15: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
16: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
16: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
16: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
16: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
16: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
5: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
8: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
5: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
22: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
22: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
7: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
22: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
7: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
22: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
7: Ja, die honger is groot.
22: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
5: Dank u, Sebastien de Waalen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
6: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
7: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
10: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
10: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
10: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
10: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
17: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
18: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
19: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
20: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
21: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
20: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
21: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
20: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
15: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
15: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
15: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
15: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
15: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
15: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
15: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We gaan Oostende Marrakerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrakerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrakerke woont.
5: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
6: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
8: Dankjewel.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Filip Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
23: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
23: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
23: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
23: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
23: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
10: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
11: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
11: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
11: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
11: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
11: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
16: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
24: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaree.
21: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
19: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensor Huis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
26: Van als ik hoor

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
2: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
6: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij

0: dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
1: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
0: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
0: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regio nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
4: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
5: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
6: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
7: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
9: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
9: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
10: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
9: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
10: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
9: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
10: En bent u zelf bezig met een volgend project?
9: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
10: En wat is dat dan concreet?
9: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
10: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
9: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
9: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
11: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
2: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
10: Hoe diep gaan jullie in de zee?
2: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
10: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
2: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
10: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
2: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
10: Veel succes.
2: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
6: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
5: Wat is hier precies?
6: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
5: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
6: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
6: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: En wat is de verdere timing nu?
6: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
8: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
9: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
10: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
12: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
5: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
12: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
5: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
12: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
5: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
12: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
5: Ja, die honger is groot.
12: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
16: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
18: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van Maulé en hij zei dan, ja, check it out.
19: Bij Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Maxime Dong.
21: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
5: Je gaat elke match?
24: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
24: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
24: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
5: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
24: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen, want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
5: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
24: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
5: Op naar de titel.
24: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
11: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, padellen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
6: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
7: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
8: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
7: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen veilig ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist veilig van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
8: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
7: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een 3-tal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
16: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katelijn Vervarke, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
16: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
5: Jullie bereiken honderden mensen.
16: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
5: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
16: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
5: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
16: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
5: En bent u zelf bezig met een volgend project?
16: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
5: En wat is dat dan concreet?
16: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
5: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
16: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
4: Hoe diep gaan jullie in de zee?
5: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
4: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
5: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers openstaat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
4: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
5: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9:00 aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
4: Veel succes.
5: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
10: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
5: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
11: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
11: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
11: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
17: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
9: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
18: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
18: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied op.

0: goesting bij de spelers om, ja, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. En, maar ze, allez, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laten we zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waele.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
12: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis

0: Oostende Noordzee vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
3: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
3: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
3: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
3: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
3: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
3: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief, en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
10: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
11: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
10: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
11: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
10: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
12: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
14: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
15: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
16: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
16: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een honderdtal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
16: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
16: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij hebben ook vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
21: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
22: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
23: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
2: Ja. Wat is hier precies?
23: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
23: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
23: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
23: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaulier.
6: Ik ben David Nassus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
24: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Ja, die honger is groot.
24: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
10: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaar weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
23: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
23: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
23: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
23: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
23: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
23: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
23: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
14: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht veilig uit Bilbao Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten. En de vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
15: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
14: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
15: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
14: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
20: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
21: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
4: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
2: Jullie bereiken honderden mensen.
4: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
2: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
4: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
2: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
4: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
2: En bent u zelf bezig met een volgend project?
4: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
2: En wat is dat dan concreet?
4: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
2: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
4: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dagbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
4: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
7: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
10: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
24: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Martien Eisenwaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
2: Hoe diep gaan jullie in de zee?
16: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
2: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
16: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
2: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
16: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
2: Veel succes.
16: Dankjewel.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Natasja Waldman.
26: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
27: Ik ben Joke Doodlewoman.
28: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de hangar, de Hangar d'Amour.
12: dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
2: Ja. Wat is hier precies?
12: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
12: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400

0: plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
1: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
4: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
5: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sebastien de Walen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
7: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
7: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt?

0: of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waalen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Oostende koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
10: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
10: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
10: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
10: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
10: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
10: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
10: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
11: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. De mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
12: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
13: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
14: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
15: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
16: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
15: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
16: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
15: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15@gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
21: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
22: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
23: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
2: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
2: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
2: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
2: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
2: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
2: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
2: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
5: Hoe diep gaan jullie in de zee?
6: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
5: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
6: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zij aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
5: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
6: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
5: Veel succes.
6: Dankjewel.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
8: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
9: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
10: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte Bicu natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
11: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
5: Wat is hier precies?
11: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
5: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: En wat is de verdere timing nu?
11: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
2: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
8: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat elke maandag in de zomervakantie door op de Wellington-renbaan. Vanaf 4:30 kan je genieten van paardrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat de 90s en Swoop. Een ticket kost €13. De ganse zomer kan men deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
5: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar, intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
8: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
7: Je gaat elke match?
8: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
8: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
8: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
7: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
8: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
7: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
8: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
7: Op naar de titel.
8: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parquet heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
14: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
16: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
17: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
18: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
19: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen dinsdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Temperaturen rond de 22 graden. Woensdag wordt het wisselend bewolkt. De strandwatertemperatuur is 21,7 graden en het is laagwater om 6:30. De zon gaat onder om 9:15.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
20: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
21: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
20: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. En dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
21: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
20: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Prutlute.
13: En ik zie ook Alain ook van Prutlute.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
14: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
14: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
14: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hè. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
14: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
14: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
14: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
14: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
22: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
23: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijn.

0: in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De Fijne Seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
4: Dankjewel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
5: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een

0: Eerste activiteit hier in de hangar, de hangar Damour.
1: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
1: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in hangar gepland?
1: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
1: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Noordzee Regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
5: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. Ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Ja, die honger is groot.
5: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons zegt hij zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat maar weer nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waele.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
7: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
8: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
9: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering in de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee regionieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
13: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud-VG, periode 1907-1981.
16: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
17: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
1: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
0: Je gaat elke match?
1: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
1: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
1: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
1: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
1: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
18: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
19: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
18: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
19: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
18: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeire.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
21: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
22: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
15: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
0: Jullie bereiken honderden mensen.
15: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
15: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
15: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
0: En bent u zelf bezig met een volgend project?
15: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
0: En wat is dat dan concreet?
15: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
0: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
15: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Gelijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
0: Hoe diep gaan jullie in de zee?
10: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
0: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
10: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
10: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
10: Dankjewel.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
1: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
1: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
1: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
1: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we zitten perfect op schema. Met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen. Net voor de zomer van 2024.
11: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
12: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
14: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
13: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
13: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
13: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
13: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
13: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
2: Dank u, Sebastien de Waele.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
20: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
21: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
22: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
1: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
0: Je gaat elke match?
1: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
1: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
1: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
1: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
1: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
10: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
2: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
24: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
7: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
8: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten. En de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
23: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
8: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. En dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
23: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
8: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
2: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
15: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
0: Jullie bereiken honderden mensen.
15: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
15: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
15: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
0: En bent u zelf bezig met een volgend project?
15: Jawel, jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
6: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
7: Wel, het is in Roxham gelegen, op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
8: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
9: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg

0: volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Renteniersstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
1: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
7: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben en ik vind dat gewoon fantastisch.
10: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
11: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
12: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
12: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
12: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
12: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
4: Ja, die honger is groot.
12: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waalen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
1: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
14: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
15: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
16: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
16: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
16: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
16: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
16: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
16: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
8: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
9: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
8: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
9: We sluiten af met het praktische luikje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
8: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat Dat was George Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camier keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camier was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
2: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
10: Jullie bereiken honderden mensen.
2: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
10: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
2: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
10: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
2: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
10: En bent u zelf bezig met een volgend project?
2: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
10: En wat is dat dan concreet?
2: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
10: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
2: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
12: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
13: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
14: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
14: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
10: Hoe diep gaan jullie in de zee?
14: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
10: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
14: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
10: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
14: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
10: Veel succes.
14: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
19: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
20: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
21: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
22: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
10: Wat is hier precies?
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
10: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
10: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: En wat is de verdere timing nu?
22: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
23: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO.
3: En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
3: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om kampioen te spelen. Hè.
4: Ja, die honger is groot.
3: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
14: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar, intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
9: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
24: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
7: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
7: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
7: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
7: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
7: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
7: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
11: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
12: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
11: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
12: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
11: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
13: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
14: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
15: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
16: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
17: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
9: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katlijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
2: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
2: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebold.

0: Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger en het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
0: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
0: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
0: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
7: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
9: Ja, inderdaad, dankzij een heel goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
10: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
11: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
13: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
13: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen

0: Nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
1: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
1: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.
2: Noordzee Regionieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
1: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
7: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten Daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
3: Dank u, Sébastien de Waele.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
0: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waele. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat is zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
14: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
16: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
17: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
18: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
19: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
20: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
19: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
20: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
19: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
3: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Blik Vermeijden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijn.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
11: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
6: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
7: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
11: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
0: Jullie bereiken honderden mensen.
11: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
0: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
11: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
0: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
11: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
0: En bent u zelf bezig met een volgend project?
11: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
0: En wat is dat dan concreet?
11: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
0: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
11: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
4: Regionieuws.
3: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
18: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
0: Hoe diep gaan jullie in de zee?
18: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
0: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
18: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
18: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, zij moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier. We geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee. En we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
18: Dankjewel.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
18: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
8: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
9: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen. Zoveel bijna als in Limburg.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
8: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
10: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
11: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
12: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
13: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
14: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
14: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
15: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
14: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
15: Op naar de titel.
14: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
21: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
22: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
23: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
24: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
3: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
4: Ja, er was in Spanje, dat was veel een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
3: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
4: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop, en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
6: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
17: Noordzee Regionieuws.
6: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mug Heli. En dit is het nationale en internationale.

0: toch met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
0: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
0: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
0: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
0: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de Aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
3: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
6: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
7: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
8: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Forte

0: Show, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
4: Dankjewel.
2: Nieuws en info.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
6: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
0: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Amsteeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
11: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
11: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
11: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
4: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen, je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
4: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
3: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
6: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
7: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
15: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
16: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
17: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
18: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
18: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
18: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
18: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
18: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
18: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimo's Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
19: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
20: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
19: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feilen konden gaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feilen van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
20: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
19: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
21: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
22: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
23: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
13: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
13: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
13: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
13: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
13: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
13: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
13: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
8: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
8: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
8: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
8: Dankjewel.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
24: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
24: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
24: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
24: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zal er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Daar is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
24: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
16: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
6: We zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KV Rio op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg hoesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme hoesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
13: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
17: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
25: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
18: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
18: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
18: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
18: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
18: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
18: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping met Su in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20ste keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
8: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar, intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
5: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
7: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
13: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft ingespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
19: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
9: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig

0: overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen ja, opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
0: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijfwerk naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. Ja, en eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
2: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, wat de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katelijn Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
2: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
1: Jullie bereiken honderden mensen.
2: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
1: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
2: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
1: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
2: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
1: En bent u zelf bezig met een volgend project?
2: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
1: En wat is dat dan concreet?
2: Ben u

0: Nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
1: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
0: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.

0: Hoofdstadse regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Eisenwaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East, aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
6: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
7: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
8: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
9: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
17: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
18: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende. Maar je bent meegegaan naar KVDO.
19: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou. En omdat ik een Oostendenaar zie. En omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
19: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
19: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
19: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
19: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september, thuis in het Batimons Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende, dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De opendeurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Niepoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Niepoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
21: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
22: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende na de boonprijzen en de Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
23: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
24: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
24: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
24: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
24: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
24: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
24: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Clausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Brederen. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
9: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
5: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
7: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legioen die daar een rol gespeeld heeft. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
5: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
7: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15 @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: KV Diksmuide Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimons Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
15: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
3: Jullie bereiken honderden mensen.
15: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
3: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
15: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
3: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
15: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
3: En bent u zelf bezig met een volgend project?
15: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
3: En wat is dat dan concreet?
15: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
3: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
15: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
10: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
11: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
12: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Martien Isenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
3: Hoe diep gaan jullie in de zee?
4: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
3: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
4: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
3: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
4: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
3: Veel succes.
4: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hallo, I'm Dario Georgia.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarke.
15: Inderdaad, de meeste mensen zeggen ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
25: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
26: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
27: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
3: Ja. Wat is hier precies?
27: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
27: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
27: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimos Solar Park. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
8: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
6: Ja, die honger is groot.
8: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. De open deurdag van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende was een succes. 1100 mensen kwamen over de vloer. Het was de 20e keer dat het opvangcentrum de dag organiseerde. Van woensdag tot vrijdag zal een deel van de Nieuwpoortse Steenweg volledig afgesloten worden. Omdat er een torenkraan voor werken moet geplaatst worden, zal de Nieuwpoortse Steenweg vlakbij Petit Paris tussen de Rentenierstraat en de Toekomststraat volledig worden afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers kunnen door. De organisatoren van de aquawalking op de Oosteroever organiseren een gratis kennismakingsdag op 30 augustus. Aquawalking is er voor iedereen, zegt Martien Isenbaard.
4: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in een, op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
9: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
14: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
9: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
17: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft een 47-jarige man aangehouden op verdenking van moord op een 64-jarige vrouw in de Waterwerkstraat op de wijk Meiboom. Het lichaam van de Oostendse vrouw werd donderdagavond aangetroffen, maar ze was al geruime tijd overleden. Ze had de laatste periode de dakloze man van 47 in huis genomen. Hij verblijft al een drietal jaar aan de kust en had geen vaste verblijfplaats. Morgen verschijnt de man voor de raadkamer die zijn aanhouding wellicht zal verlengen. In Oostende werd de visserijopstand van 1887 herdacht. Dat gebeurde met een plechtigheid aan het kunstwerk Tot Elke Prijs, vlakbij de Amandine. Bij de visserijopstand vielen 5 doden. De herdenking vindt al voor de 9e keer plaats. Het was Doris Klausing die de herdenking opstartte. De theaterwandeling op de Oosteroever van de Dakbroeders was succesvol. Daarin werd het lot van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Initiatiefnemer Katelijn Vervarken.
2: Inderdaad, want de meeste mensen zeggen, ik wist dat niet, ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief en dat doet mij ook wel deugd, want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje en is zeker een mooie apotheose.
1: Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping telt meer dan 300 plaatsen en werd overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tangen.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
8: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
8: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
9: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
9: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
9: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide-Oostende kent zijn tegenstander in de volgende ronde van de Beker van België. Eerste klasser Lommel is de tegenstander en de match wordt gespeeld op 25, 26 of 27 september. Thuis in het Batimo's Solarpark. Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. De Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort lokten duizenden bezoekers. Promovis hield opnieuw een recordpoging om zoveel mogelijk vis te bakken. Er werden meer dan 1100 porties gebakken. De opbrengst gaat naar de Mugheli. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was Veilige Republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen

0: in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijkenstraat, waar een spaarpot werd gestolen, en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. Hé. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Ichtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
9: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen, volgens niveau een beetje, gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad.

0: zwembad. Hè.
1: Hoe diep gaan jullie in de zee?
0: We gaan van tussen borst- en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
1: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
0: Ja, dat is 30 augustus. Hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actieve leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
1: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
0: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg. We verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
1: Veel succes.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
4: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
5: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de Haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperantobond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
7: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
6: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
12: Ja, er was in Spanje, dat was veel een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
6: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
14: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
15: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
16: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostendenaar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
17: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
17: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
17: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
17: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
6: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
6: In Echtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
18: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
6: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
7: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
23: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
24: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen,
23: binnenlopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
0: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
19: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
19: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
19: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
19: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
2: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de 3 zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao. Gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
8: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
2: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben plat gebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
8: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
2: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan er bekomen worden via Het schrijven ver ik naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop. En dan Hiltrop, H-I-L-T-R-O-P, 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
1: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Baatopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
10: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
9: Jullie bereiken honderden mensen.
10: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
9: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
10: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
9: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
10: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
9: En bent u zelf bezig met een volgend project?
10: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
9: En wat is dat dan concreet?
10: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
9: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
10: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
12: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
13: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
14: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
15: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is De Haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de zesde Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
16: Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
17: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hey. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
9: Hoe diep gaan jullie in de zee?
17: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
9: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
17: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers openstaat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
9: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
17: Als ze daar willen van proeven, moeten zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer mooie ervaring.
9: Veel succes.
17: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
22: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
23: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
24: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
24: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
24: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
24: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
24: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Ichtegem komt er een cashpunt. Baatopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
26: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Prutluten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Prutluten.
6: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
9: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
12: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
12: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
12: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
12: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
9: Ja, die honger is groot.
12: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
9: Dank u, Sebastien de Waele.
26: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
26: Radio Noordzee.
28: Noordzee regionieuws.
9: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperantobond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
16: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
15: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
30: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Dimaro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
28: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
2: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijkenstraat, waar een spaarpot werd gestolen, en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christophe Vermeijden.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
17: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
14: Je gaat elke match?
17: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
14: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
17: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, Van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
14: Wat verwacht u van dit seizoen?
17: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
14: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
17: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
14: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
17: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
14: Op naar de titel.
17: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
28: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee. Radio
28: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Ichtegem komt er een cashpunt. Baatopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeire ging met hem praten.
2: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
0: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
2: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp en die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor Legion die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen veilig ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist veilig van al de kinderen kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
13: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
2: Ja, het boekje is in beperkte uitgaven.

0: Zeker, ik hou heel erg van Oostende. En ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
1: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
2: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperantobond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
5: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
8: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ah ja, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
7: Jullie bereiken honderden mensen.
8: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
7: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
8: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
7: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
8: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
7: En bent u zelf bezig met een volgend project?
8: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
7: En wat is dat dan concreet?
8: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
7: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
8: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I am Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder.
13: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.

0: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
1: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
0: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Je zit in de Nossebelk.
3: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
2: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
3: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
2: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
3: Het Oostends dialect.
2: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
3: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 10:15 en 17:15.
2: Een Breiningsche dunne knijker.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Martien Eisenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
6: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 à 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dat wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
0: Hoe diep gaan jullie in de zee?
6: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
0: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
6: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief actieve leden kunnen zich aansluiten als niet-actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
0: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
6: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zij zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instalschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9:00 aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens het aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
0: Veel succes.
6: Dankjewel.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee regionieuws.
0: In Ichtegem komt er een cashpunt. Baatopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
8: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
10: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
12: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
11: Wat is hier precies?
12: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
11: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
12: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
11: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
12: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
11: En wat is de verdere timing nu?
12: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
13: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
16: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
17: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
18: Want met Vredesdansorkest in het Witpaard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
14: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
19: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
11: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
19: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
19: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
19: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
11: Ja, die honger is groot.
19: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
14: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Middelkerke zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
1: Ja, er was in Spanje, dat was veel een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
0: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Echtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijkenstraat, waar een spaarpot werd gestolen, en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
14: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Echtegem komt er een cashpunt. Baatopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
11: Je gaat elke match?
24: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
11: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
24: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
11: Wat verwacht u van dit seizoen?
24: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
11: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
24: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
11: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
24: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu, Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
11: Op naar de titel.
24: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Je zit in de Nossebelk.
3: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
2: Zes dibbe, Joos, tot aan uw knies.
3: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
2: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
3: Het Oostends dialect.
2: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
3: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
2: Een breiningsge dunne knijker.
6: Regionieuws.
0: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperantobond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
13: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostendenaar George Hiltrop schreef een boek, Kinderen van de Spaanse Burgeroorlog. Blik Vermeijden ging met hem praten.
25: Het boek is geschreven naar aanleiding van een brief die we terugvonden van een van de drie zussen die de tocht beschreven heeft bij de vlucht feitelijk uit Bilbao gedurende de Spaanse burgeroorlog, waarbij de kinderen hebben moeten vluchten en de vluchtende kinderen ondergebracht zijn in verschillende landen, waaronder België, waarbij dat Oostende daar een belangrijke rol heeft in gespeeld bij opvang feitelijk van die vluchtelingen en die kinderen.
26: Wat was de aanleiding, dus waarom moesten ze vluchten uit hun thuisland en meer bepaald uit Baskenland?
25: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. En dan Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen, of arm en rijk, of links en rechts. Dus je kunt dat in verschillende dingen onderverdelen. Ja, en de Basken die behoorden feitelijk tot de republikeinse kamp. En die hebben dus heftig verzet gepleegd feitelijk tegen Franco. En ja, de druppel die heel het geheel heeft omgewend, dat is dan ook de moord in La Guaira, niet zo ver feitelijk van Bilbao, waar dan de Duitsers feitelijk die volledige stad hebben platgebombardeerd samen met de Italianen. Dat is met het fameuze Condor-legioen die daar een rol gespeeld heeft. Ja, en dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen veilig konden gaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
26: We sluiten af met het praktische leukje. Waar is het boekje verkrijgbaar?
25: Ja, het boekje is in beperkte uitgave en in eigen beheer uitgegeven. Dus het kan bekomen worden via het schrijven naar mijn e-mailadres. Dat is Georges Hiltrop en dan Hiltrop, Hiltrop 15, @gmail.com. Het boekje kost €35. En eventueel, als het natuurlijk moet opgestuurd worden, een kleine €10 erbij.
0: Dat was Georges Hiltrop in gesprek met Bliek Vermeire.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar Georges Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Bliek Vermeire.
25: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
0: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, om Bredene te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
10: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
12: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Kathleen Vervarken, organisator van het Alsjeblieft Meisje, de theaterwandeling. Hoe is die theaterwandeling verlopen?
27: Wij kijken met ons hele team met een warm hart terug op een geslaagde editie. De mensen zijn erg geëmotioneerd, omdat ze het verhaal ook niet altijd kenden van de meisjes van de Oosteroever. En ook de belevingen. Veel mensen zeggen, ik vind dat wel veel toffer dan in een zaal. Het concept van in verschillende fases op speciale locaties te spelen, slaat deze keer ook weer goed aan.
11: Jullie bereiken honderden mensen.
27: We hebben ongeveer 800 toeschouwers gebolwerkt in groepjes van 50 met gidsen.
11: En hoe zijn de reacties van de mensen? Sommigen zijn geëmotioneerd.
27: Ja, inderdaad. De meeste mensen zeggen, ik wist dat niet. Ik ben hier al zoveel keer geweest en ik wist niet dat dat erachter zat. Vooral in het Fort Napoleon, want daar is echt iedereen al geweest. En overwegend heel erg positief. En dat doet mij ook wel deugd. Want de theaterwandeling is eigenlijk het sluitstuk van het volledige project van het Alsjeblieft Meisje. En is zeker een mooie apotheose.
11: Er is honger naar meer zo'n theaterwandelingen. De mensen zijn erg positief. Kan er nog meer?
27: Ja, ik denk dat de Oostendse geschiedenis veel gelaagd is. En er is zeker een grote honger naar. Het is niet zozeer een traditioneel theaterpubliek, maar wel een publiek dat echt wil weten wat er leefde in Oostende vroeger. En die het leuk vindt dat op een geanimeerde manier geschiedenis gebracht wordt.
11: En bent u zelf bezig met een volgend project?
27: Jawel. Momenteel ben ik al bezig aan mijn volgende boek. En ik kan verklappen dat ik het spoor van geschiedenis gezien vanuit vergeten vrouwen en niet vanuit rijke bekende mensen zal verder zetten. En we reizen naar Brugge deze keer.
11: En wat is dat dan concreet?
27: Ben nu nog bezig met archiefonderzoek. Het gaat eigenlijk over de loonvoedsters. Het zijn vrouwen die borstvoeding hebben tegen betaling aan verlaten kinderen en vondelingen. En dat zou niet voor deze Boektopia, maar voor de Boektopia daarna zijn.
11: Ongetwijfeld een interessant onderwerp met eventueel theaterwandelingen. Maar ik hoor u zeggen Brugge. Ja, dat is Oostende niet.
27: Nee, oké. We gaan naar Brugge en daarna keren we terug naar Oostende.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Ichtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Martien IJzenbaard, u bent een van de coördinatoren van de Aquawalking op de Oosteroever. Wat is dat precies, aquawalking?
16: Aquawalking is een soort zeewandelen. Eigenlijk dat het woord zelf zegt, gaan wij in groepen in een lange rij gaan wandelen. Groepen van 8 tot 10 personen. Volgens niveau een beetje. Gaan wandelen in op een bepaalde cadans. Ja, een gelijke cadans dan wij aannemen. En dat wij mooi stappen, gelijkmatig stappen. Wij gebruiken onze handen als roeiriemen, paddelen. Hè. En onze benen worden ook zwaar intens belast. Wij moeten goed actief kunnen wandelen. Waarom? Omdat wij in de natuur, in de zee wandelen. Dat is niet hetzelfde als in een zwembad. Hè.
11: Hoe diep gaan jullie in de zee?
16: We gaan van tussen borst en navelhoogte gaan we in de zee. Dat is ideaal om de minste weerstand van de zee te ondervinden.
11: Jullie doen nu een speciale dag om mensen te laten kennismaken met die sport.
16: Ja, dat is 30 augustus hebben wij een speciale sessie die voor een 100-tal deelnemers open staat. Zowel actief leden kunnen zich aansluiten als niet actieve leden. En wij begeleiden ze dan met onze 13 begeleiders dat wij hebben. Dat zijn vrijwillige mensen die zich inzetten om de mensen in een veilige en goede omstandigheid te kunnen begeleiden in de zee.
11: Waar vindt het plaats? Waar moeten mensen zich aanmelden als ze daar eens van willen proeven?
16: Als ze daar willen van proeven, moeten ze zich wel inschrijven eerst op de site van www.ostendsailing.be. Ja? Dan gaan ze naar de activatielijst en dan kunnen ze zich inschrijven. Het is kosteloos, ze moeten niet betalen. Ze kunnen wel gebruik maken van een wetsuit of zo, als ze dat nodig hebben, instapschoenen enzovoort, hebben ze zelf nodig. Wij spreken af hier om 9 uur aan de Far East aan Oosteroever. Wij verzamelen hier, we geven een beetje een uitleg, algemene uitleg, we verdelen de mensen in groepen volgens de aantal begeleiders dat we hebben. We geven een beetje veiligheid mee en we stappen in zee en ze hebben een zeer, zeer, zeer mooie ervaring.
11: Veel succes.
16: Dankjewel.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
13: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
0: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
17: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
18: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
11: Ja. Wat is hier precies?
18: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
11: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
18: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
11: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
18: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
11: En wat is de verdere timing nu?
18: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
22: Noordzee Regio Nieuws.
0: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
7: Ja, er was in Spanje, dat was vele keer republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
0: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Brataneus.
20: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
11: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
24: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostendenaar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
11: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
24: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
11: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
24: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. Ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
11: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
24: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg hoesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme hoesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
11: Ja, die honger is groot.
24: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan hebben we nog verkopen.
0: Dank u, Sébastien de Waalen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Echtegem komt er een cashpunt. Baatopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
3: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
4: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
5: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
7: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hallo, I'm Dario Durda.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
13: Ja, er was in Spanje, dat was Velike Republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is dan een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
15: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
16: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.